nechiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obulamu bwaffe bonna kale yogera na bino

0: endiga zange zimanye eddoboozi
1: lyange
0: 27 endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera 28